0: 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tegen Richard van der Bee en zijn ex-vrouw Eventje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA,

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dachstein.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem heb je voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Erik Kreutzer.

Jaren 80, het Michael Jackson. Je hoorde hem nog een keertje met zijn Billie Jean. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer halverwege je werkweek. De woensdag die gaat van start.

Rita Ora. Let You Love Me. Nou, Bent die houdt van een parachute, denk ik. En Another hadden wij voor je met Talk To You. Ja, we zijn er weer. De dag dat het openbaar vervoer gaat staken. Zeg maar, werk je lekker van thuis. Ja, normale woensdag bijna geen ANWB-informatie. Ja, je merkt dan toch dat om 7 uur ANWB-informatie is. Omdat er vandaag dus meer mensen gebruik maken van de auto. Of de fiets. De Duitse politie heeft trouwens gisteren de voortvluchtige klimaatactivist opgepakt. Op verdenking van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnetwerk. Hij werd aangehouden in de buurt van een energiecentrale. Niet ver van Zuid-Limburg. En hij had weer explosieven bij zich. Ja, de politie noemt de 48-jarige verdachte niet bij naam. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung gaat het om een zekere Daniel V. Hij is gearresteerd in de buurt van de plaats Weisweiler.

Dus ik neem aan dat die gast een paar jaartjes moet gaan zitten. En dan Vlaams Belang mag IKEA niet zomaar gebruiken in een politieke campagne. De Belgische partij die gebruikte de naam en huisstijl van de meubelketen voor een plan over immigratie. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting is daarbij niet automatisch voldoende. Zo oordeelt het Europese Hof van Justitie. Ja, en dan alle zoetwaren zullen binnenkort natuurlijk wel weer duurder worden, want de suikerprijzen die stegen in augustus met 21,5%. En dat was de sterkste stijging in één maand tijd sinds oktober 2010. En ook de voedselprijsindex van de VN-voedselorganisatie steeg. Het heeft allemaal te maken met de duurdere suiker. Dus mocht je nog een gebakje willen gaan eten, hè, het wordt duurder. Onderweg uit de 90's, Mark Morrison. Eerst even terug naar de jaren 80. Dit is Howard Jones op BNT.

0: Max Warren en Jelly Roll met de Bloodline. Daarvoor Howard Jones en What Is Love uit de 80's. Ja, het is 7:30. De controllers van Frits Meister zijn aan het controleren op de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.1. De A76 moet je even opletten op de grens met België en Geleen bij 1.1. De A73 Echt-Venlo bij 13.0. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.7. De A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.7. Dan de A27 tussen Almere en Hilversum. In beide richtingen moet je even opletten bij 108.1.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nu zo'n 60 kilometer file. De meeste zijn de dagelijkse file. Eén opvallendheid op de A50 richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende heb je 5 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio.

0: Ah, the weekend. And I feel it coming.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Dotan, die heeft een dochtertje verwelkomd. De Nederlandse zanger die heeft op Instagram een foto geplaatst waarop hij met zijn partner en hun pasgeboren dochter is te zien. Het meisje heeft de naam Yael Louise gekregen. En Lucia Sissik, de regerende Miss Oostenrijk, die is gisteren op 22-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de organisatie achter de Oostenrijkse schoonheidsverkiezing op Instagram bekendgemaakt. Over haar doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Politiek verslaggever Merel EK die gaat trouwen. Haar vriend heeft haar afgelopen zomer tijdens een vakantie op de Schelling ten huwelijk gevraagd. Dat onthulde ze gisteren in een podcast. Ja, en Susan Texas van de countryzangeres Ella Langley voert voor de 21ste week de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, aan. En de 37-jarige zangeres die krijgt daarmee het absolute record van haar collega Mariah Carey in zicht. Zij stond door de jaren heen 22 weken bovenaan met All I Want For Christmas Is You.

Nederland gaat het trouwens goed met Choosing Texas. Wij bij BNT draaien het al maanden. En Tom Jones die claimde dat hij is weggestuurd als jurylid bij The Voice UK. Volgens de 86-jarige zanger uit Wales wil de zender ITV hem alleen in een veel kleinere rol zien in het 15e seizoen van de show. En daar ben ik niet blij mee. Al dus Tom Jones op Instagram. Na 86 jaar. Ja, en gisteren werd bekend dat Jim Bakken, die mag zich in het nieuwe seizoen van Stars on Stage jurylid noemen. En hij neemt het stokje over van Paul de Leeuw. En dan gisteren werd ook bekend dat Peter van der Vorst, die vertrekt bij DPG Media. Na 7 jaar bij RTL en later DPG Media kiest de voormalige directeur content ervoor om een nieuwe weg in te slaan. Een concreet plan voor zijn volgende stap heeft Peter nog niet bekendgemaakt.

0: Oscar and the Wolf, Angel Face. Daarvoor de jaren 80, ja, jaar 79, hè. 1979, begin 80. Een hit voor Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Nou, bijna 8 uur onderweg naar je werk. Misschien met de auto, hè, waarschijnlijk. Normaal zit je niet in je auto. En luister je alleen op je werk naar BNT. Het zou zomaar kunnen. Wat dat betreft zijn wij blij dat het openbaar vervoer staat. Mocht je liedje willen aanvragen, laat ons weten via radiobnt.nl. Zag dat de voetbalsters van de nationale ploeg van Spanje, die kunnen hun eicellen voortaan gratis gaan laten invriezen. De Spaanse voetbalbond die spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje.
1: BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
13: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 130 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A50 Os richting Eindhoven is tussen Nisselrode en Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Je hebt 20 minuten tijdsverlies. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven doe je er voor best 10 minuten langer over. En op de N264 Gennep richting Uden heb je tussen Volkel en Uden 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Frank Stallone. And Far From Over. En 1983. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is alweer de woensdag.

nice and calm after the storm. Ja, Ilse de Lange en Waylon. In 2014 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. En haalden ze de tweede plaats. Ja, de samenwerking ging niet helemaal vlekkeloos. En Ilse de Lange momenteel weer in de picture. Dankzij social media. Daarvoor macht Hoogkamer kroegen in de hemel. En ook uit Nederland Criss Cross Amsterdam. My oh my. Vandaag woensdag 9-9-2026. De chauffeur van een Nederlandse vrachtwagen is trouwens afgelopen maandagavond doorgereden na een dodelijk ongeval op de A3. Vlak over de Duitse grens bij Emmerich. Een 37-jarige Duitse automobilist die kwam daarbij om het leven. En een vrouw en een kind raakten zwaar gewond. Ja, volgens de politie wisselde de vrachtwagenchauffeur van rijstrook, waarbij hij de auto vermoedelijk over het hoofd zag. De Duitser probeerde uit te wijken, maar verloor daarbij de controle over het voertuig. Vervolgens sloeg de auto over de kop. De man die overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Ja, de vrachtwagenchauffeur die zou na het ongeval zijn doorgereden. Nationaliteit is trouwens nog onbekend van die vrachtwagenchauffeur. En de droogte van deze zomer heeft het goederenvervoer over de Nederlandse rivieren flink geraakt. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder dan vorig jaar. Ja, en vooral het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep natuurlijk sterk terug. En Vodafone Ziggo die gaat zijn mobiele masten verkopen voor zo'n 669 miljoen euro. De opbrengst die wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang van de Ziggo Group volgend jaar. Het Britse telecomconcern Vodafone heeft zijn belang van 50% in Vodafone Ziggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. En dat bedrijf brengt het Nederlandse Vodafone Ziggo met het Belgische Telenet samen in de Ziggo Group. En die nieuwe holding die wordt volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gebracht. En Vodafone Ziggo heeft zijn mobiele masten dus verkocht aan de fondsen van Digital Rights, Greystone en aan LNG. Ja, voor de klanten verandert er niets. Nee, het gaat duurder worden.

Ja, daarvoor trouwens een oudje van Gladys Knight en de Pips. Taste of Better Love. Bijna 8:30. We kregen een berichtje binnen uit Budel. Monique Driessen uit Budel schrijft... Hey, hallo BNT, luister al een tijdje. Zou ik de nu van Take That mogen horen? Vroeger onze idolen. Ach, beste Monique, Driessen uit Budel, daar doen wij niet moeilijk op.

0: Ik, Dries uit Biddel, vroeg me aan deze nieuwe van Take That. Ja, Feel My Love. We kijken even naar buiten. Ja, het ziet goed uit op dit moment. Vanochtend trekt wat regen over het noorden van het land. En vooral in de kust kunnen deze fel zijn. Hier in het zuiden zijn het overwegend droge perioden. En volgen later deze ochtend rond een uurtje of 12 stevige buien. Nou, vanmiddag is het wisselvallig door de regen met kans op onweer. En zo nu en dan schijnt dan de zon. Er staat een stevige noordwestenwind. En de temperatuur zal vandaag liggen tussen de 17 en 19 graden. Nou, de komende dagen blijft het wisselvallig. Met vooral aanstaande vrijdag en zondag weer meer regen. Nou, Flitsmeister meldde een aantal controles. A79 Maastricht-Heerlen bij 8.1. De A76 de grens met België en Geleen bij 1.1. A73 Echt-Venlo bij 12.7. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 108.7. De A27 Breda-Gorchem bij 15.0. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. De A2 Utrecht-Den Bosch 83.6. En de laatste, de A58 tussen Goes en Vlissingen, moet je even opletten bij 160.6.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A50, Goes richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58, Breda richting Eindhoven, doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Best 20 minuten langer over. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Den Bosch staat 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch doe je er tussen Os Oost en de Kruisstraat 20 minuten langer over. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden staat 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In tegenstelling tot de rest van Nederland is het aantal explosies in Limburg in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Waar landelijk een duidelijke daling van het aantal aanslagen te zien is, registreerde de politie in Limburg 24 incidenten bij panden en voertuigen, vergeleken met 19 een jaar eerder. Hoewel de regio niet de meeste aanslagen telt, springt de provincie er door deze stijging wel negatief uit. Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergijk is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Hulpdiensten snelden rond 5 uur 's ochtends naar het pand, waar bleek dat er aan 2 verschillende kanten van het gebouw vuur woedde. De brandweer schaalde op naar middelbrand om de situatie onder controle te krijgen. De politie heeft het pand afgezet en onderzoekt of er sprake is van opzet. En de 24-uur staking in het openbaar vervoer leidt vandaag tot lege stations en uitgevallen treinen van NS en Arriva in de regio. Vakbond FNV voert actie tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Onderwijsinstellingen zoals Fontys, Avans en de TU Eindhoven adviseren studenten om te carpoolen of uit te wijken naar online lessen, terwijl ziekenhuizen patiënten oproepen vervangend vervoer te regelen. De meeste vrijwillige buurtbussen blijven wel gewoon rijden vandaag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Goedemorgen. Dit is Radio BNT.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Scouting for Girls, This Ain't a Love Song. Billy Crawford, daarvoor met Tracking. En Susan Texas, die dus al 21 weken op 1 staan in de Billboard Hot 100 in de States. En Mariah Carey op de hielen zit met haar record voor de hit All I Want for Christmas Is You.

Thieves die komt volgende week het nieuwe album Stray Dogs presenteren in Utrecht. En de Britse rockband die geeft op dezelfde dag ook nog een show in Brussel en eentje in Londen. Dat heeft de groep laten weten op Instagram.

Ja, vandaag vindt dus de uitvaart van de Noorse koning Harald plaats. Zijn zoon Hakon die werd vorige week beëdigd. Het markeert een nieuw tijdperk met een koning die wordt gesteund door het volk, maar wordt overschaduwd door de schandalen van zijn familie. En Henny Huisman die heeft overdag nog altijd een goed gevulde agenda, maar 's nachts wil de slaap niet altijd komen. En de tv-corrifee die vertelt in een gesprek met een vriendin dat hij medicatie nodig heeft om de nacht door te komen. Hij is verslaafd aan slaappillen. En dan de langlopende musical Aladdin op Broadway. Die krijgt voor het eerst een vrouwelijke vertolker van de geest. Sherry Shepherd. Die gaat het personage spelen van 16 oktober tot en met 3 januari. En dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Swivo Twain, de zoon van de artiesten Angie Stone en D'Angelo, die gaat de rol spelen van de Notorious B.I.G. in de nieuwe biopic over Snoop Dogg. En ze hebben de nieuws gisteren bevestigd op Instagram. De biopic met de titel Snoop, die moet in augustus 2027 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen. En Laurie Loughlin die heeft de scheiding aangevraagd van haar man Massimo Giannulli. Dat heeft People Magazine bekendgemaakt op basis van de rechtbankdocumenten.

Jeg har Tina Turner. Liedje van The Tramps, Disco Inferno. Jarige artiesten voor deze woensdag 9 september. Melody Klaver, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 36 jaar. Charlene Meulenberg, de Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 38 jaar. Nick van der Wal uit Spijkenisse, Nederlandse DJ, bekend als Afrojack. Hij wordt vandaag 39. Adam Sandler, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 60. De Britse acteur Hugh Grant, 66 jaar geworden vandaag. David A. Stewart, de Britse gitarist van de Eurythmics. Hij wordt vandaag 74. Simone Walgraven, Nederlandse radio-dj van vroeger. Die wordt vandaag 60 jaar. En vandaag is ook jarig de Canadese acteur Michael Bublé. Ja, hij wordt vandaag 51 jaar.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van 1 schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letchert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A50 richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Nieuw-Kuik staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is hier dicht. Dan naar de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Kruisstraat staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 3 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Ja, gisteren maakte Mojo bekend dat Stevie Wonder volgend jaar op 28 oktober gaat optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met het concert viert de 76-jarige artiest het 50-jarig bestaan van zijn 18e studioalbum. 1985, Part-Time Lover.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Ja, 2013 een hit voor Daft Punk en Get Lucky. Deed het samen met Pharrell en Nile Rodgers. Daarvoor Django Wagner, Bachata Bailando. En de nu van Marshmello. Samen met Cameron Whitcomb, Hollow. Gisteren hebben de passagiers op Schiphol last gehad van een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. En daardoor zijn 58 vluchten tussen de luchthaven en het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de storing gistermiddag geschrapt.

moment nog aan de hand is op Schiphol richting Londen. Is nog niet bekend. En Oeganda wordt binnenkort de nieuwste exporteur van ruwe olie ter wereld. Het Afrikaanse land die wil in december gaan beginnen met de export van zijn Pearl Sweet olie...

Ja, de commerciële productie van de olie daar in Afrika liep herhaaldelijk vertraging op door een gebrek aan infrastructuur. En ook waren er meningsverschillen tussen de overheid en de internationale oliemaatschappijen over de ontwikkelingsplannen. Het land heeft trouwens ook plannen voor de bouw van een eigen raffinaderij met een capaciteit van zo'n 60.000 vaten olie per dag. En een Italiaan die is betrapt met een gedroogde kop van een ernstig bedreigde krokodil. En dat gebeurde in een, ja, op de luchthaven in Castelle in Turijn. Hij riskeert een forse boete of een gevangenisstraf. Ja, de man die was aangekomen met een vlucht vanuit Miami via Istanbul. De kop van het reptiel zat in papier gewikkeld. De grensautoriteiten namen de kop meteen in beslag. De autoriteiten verdenken de man die van vakantie zou zijn teruggekeerd van het smokkelen van een beschermde diersoort. Hij riskeert dus een boete van 20.000 tot 200.000 euro of een gevangenisstraf van 6 maanden tot een jaar. Ja, even lekker. En het Alkmaarse ziekenhuis Noordwest Ziekenhuis Groep is compleet overvallen door de verdenkingen tegen een oude arts. Die wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen in de Filipijnen. Er zijn geen signalen dat hij ook in Nederland kinderen heeft misbruikt.

0: Beest uit 1993 en All That She Wants. Ja, even een update van Flitsmeister A79 Maastricht Heerlen 8.1. De A2 de grens met België Maastricht 270.1. De A76 de grens met België en Geleen bij 1.1. De A73 Echt Venlo bij 12.7. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A27 Breda-Gorinchem bij 14.8. De A59 Den Bosch-Breda bij 103.5. Dan heb ik voor de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk 6.7. En de laatste heb ik voor je de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom. Dat was gecontroleerd bij 147.0.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord zijn ze aan het bergen. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten langer over. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In tegenstelling tot de rest van Nederland is het aantal explosies in Limburg in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Waar landelijk een duidelijke daling van het aantal aanslagen te zien is, registreerde de politie in Limburg 24 incidenten bij panden en voertuigen, vergeleken met 19 een jaar eerder. Hoewel de regio niet de meeste aanslagen telt, springt de provincie er door deze stijging wel negatief uit. Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergijk is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Hulpdiensten snelden rond 5 uur 's ochtends naar het pand, waar bleek dat er aan 2 verschillende kanten van het gebouw vuur woedde. De brandweer schaalde op naar middelbrand om de situatie onder controle te krijgen. De politie heeft het pand afgezet en onderzoekt of er sprake is van opzet. En de 24-uur staking in het openbaar vervoer leidt vandaag tot lege stations en uitgevallen treinen van NS en Arriva in de regio. Vakbond FNV voert actie tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Onderwijsinstellingen zoals Fontys, Avans en de TU Eindhoven adviseren studenten om te carpoolen of uit te wijken naar online lessen, terwijl ziekenhuizen patiënten oproepen vervangend vervoer te regelen. De meeste vrijwillige buurtbussen blijven wel gewoon rijden vandaag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ja, Matt Simons en Catch and Release.
1: De favoriete top 3.
0: Daar hadden we bijna 10 uur. Nederlandse huishoudens betaalden de afgelopen jaren gemiddeld een steeds kleiner deel van hun inkomen aan de inkomstenbelasting en de premies. De belastingdruk daalde het sterkst onder de huishoudens met een pensioen als belangrijkste inkomstenbron. Alleen de hoogste inkomens, die betaalden in verhouding niet minder belasting. En de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een reeks landen in het Midden-Oosten, die zijn gisteren versoepeld. Het ministerie gaat vakantiereizen naar onder meer Israël en de Verenigde Arabische Emiraten vanaf nu niet meer af. Het lijkt me toch niet lekker om naar Israël op vakantie te gaan. Hij is er meteen na 10 uur. Tim van der Weerden. Daarna Duncan en Rosé Schepers. Ik wens je een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
8: Tim van der Weerden.
11: Hey, hallo. Je woensdagochtend begin je dansend met Whitney Houston, I Wanna.

Calico en Max McNone en Take Me Back op Radio BNT. Woensdagochtend, de week is weer bijna doormidden. Hey, hoe ga je? Zit je er lekker in en vliegt je week letterlijk voorbij? Of wil het allemaal maar niet vlotten bij jou, je werkweek? Nou, geen zorgen, met de hits en classics van BNT vliegt de tijd hoe dan ook voorbij. Hoe een energiedrankje een artiest $82 miljoen opleverde, hoor je zo na een rijtje van drie met Toto en Fleming. En eerst James Blunt, that is your beautiful.

De hits en classics vliegen je om de oren. Dat geldt ook voor deze uit de 80's. Toto bij BNT en Stop Loving You. De volgende man die doet het denk ik lekker rustig aan. Hij was namelijk het gezicht van een reclamecampagne van een energiedrankje in Amerika. Hij kreeg daar veel energie van zelf, denk ik. Want hij heeft het slim uitonderhandeld, zodat hij aandelen zou krijgen als de verkoopdoelen van dat merk gehaald zouden worden. Nou, dat energiedrankmerk hield cijfers achter en hij liet niet met zich fucken, stapte naar de rechter toe. En daardoor ligt hij nu lekker in de hangmat van zijn tuin. $82 miljoen heeft hij gekregen. Nou, dan hoeft hij deze niet meer live te doen met Sia. Flo Rida nu bij BNT, dit is Wild Ones.

0: Bad Day, Daniel Pouter bij BNT. Propaganda met Jewel hoor je binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT Weerupdate. Beetje van alles wat vandaag. Een mix van wolken en zon. Maar er kan lokaal ook nog een bui vallen. En mogelijk zit er ook zelfs onweer bij. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In tegenstelling tot de rest van Nederland is het aantal explosies in Limburg in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Waar landelijk een duidelijke daling van het aantal aanslagen te zien is, registreerde de politie in Limburg 24 incidenten bij panden en voertuigen, vergeleken met 19 een jaar eerder. Hoewel de regio niet de meeste aanslagen telt, springt de provincie er door deze stijging wel negatief uit. Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergijk is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Hulpdiensten snelden rond 5 uur 's ochtends naar het pand, waar bleek dat er aan 2 verschillende kanten van het gebouw vuur woedde. De brandweer schaalde op naar middelbrand om de situatie onder controle te krijgen. De politie heeft het pand afgezet en onderzoekt of er sprake is van opzet. En de 24-uur staking in het openbaar vervoer leidt vandaag tot lege stations en uitgevallen treinen van NS en Arriva in de regio. Vakbond FNV voert actie tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Onderwijsinstellingen zoals Fontys, Avans en de TU Eindhoven adviseren studenten om te carpoolen of uit te wijken naar online lessen, terwijl ziekenhuizen patiënten oproepen vervangend vervoer te regelen. De meeste vrijwillige buurtbussen blijven wel gewoon rijden vandaag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Just A, Jackstyle en John bij BNT. En Turn the Lights Off. Ja, daar sta je waarschijnlijk niet vaak bij stil. Wat zou er gebeuren als de stroom één of meerdere dagen uit zou vallen? Nou, de veiligheidsregio's in Limburg en Brabant die zijn daar volop mee aan het oefenen met zogeheten noodsteunpunten. Het zijn dan plekken waar jij en ik terecht kunnen voor hulp of

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Ko Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.
14: En ik heb de beste hits en classics voor je woensdag voor je met

0: Lost Frequencies op Radio BNT en Live It All.
1: Tim van der Weerden.
0: Hey, heb jij ze ook alweer zien liggen? Er liggen weer kruidnoten in de winkel. Ai, ai, ai, ai, ai. Het is pas 9 september, mensen. Nog ruim 2 maanden te gaan voordat die lieve Sint met de stoomboot weer ons land binnenvaart. Ja, ik probeer er altijd zo lang mogelijk vanaf te blijven van die kruidnoten. Want als ik ze eenmaal in huis heb, dan moeten ze ook op. Dan zit ik s'avonds thuis op de bank. En dan zegt er toch een stemmetje in mijn hoofd: je hebt nog kruidnoten in de kast liggen. Eet ze maar lekker op. Ja, en dan ik kan er niks aan doen. Dan geef ik me gewoon over. Een van de problemen is ook, denk ik, dat je ze in steeds meer smaken hebt. Hè? Welke smaak is jouw favoriet? Is dat de chocoladekruidnoot? Misschien wel die met truffel? Of de salted caramel bubblegum? Laat het me weten via radiobnt.nl. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete kruidnootsmaak. Die van mij is de chocoladekruidnoot.

Sigala, Easy Love bij Radio BNT. Met natuurlijk de samples van de Jackson 5. Ze liggen alweer in de winkel, de kruidnoten. Misschien heb jij ze ook alweer gespot. Ik vroeg je om via radiobnt.nl je favoriete kruidnootsmaak door te geven. Kelly heeft dat onder andere gedaan. Zij zegt pistache witte chocolade. Eerst dacht ik dat het een soort hippe reclamestunt was, maar nu ben ik serieus verslaafd. Mijn tandarts bedankt Radio BNT alvast. Nou, graag gedaan, Kelly, zou ik zeggen. Jeroen die zegt zonder twijfel witte truffel, echt fantastisch. En Anja die laat weten, geen enkele smaak uit de winkel. Je moet gewone kruidnoten pakken, die 5 seconden in de magnetron gooien en daar vervolgens een snufje zeezout overstrooien als de chocolade smelt. Goud waard, laat ze weten. Nou, gaan we proberen, Anja. Je bent bij Radio BNT met Greg David zometeen. En ook Nothing But Thieves staat klaar naar deze klassieker uit de jaren 70. Dit is Supertramp. En Give a Little Bit op je woensdagochtend.

0: TNT met Fill Me In van Greg David. De vrouw die bijna al haar nummers op een bepaalde hartslag maakt, hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer. Een beetje van alles wat vandaag. Een mix van wolken en zon, maar er kan lokaal ook nog een bui vallen. En mogelijk zit daar nog onweer bij. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In tegenstelling tot de rest van Nederland is het aantal explosies in Limburg in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Waar landelijk een duidelijke daling van het aantal aanslagen te zien is, registreerde de politie in Limburg 24 incidenten bij panden en voertuigen, vergeleken met 19 een jaar eerder. Hoewel de regio niet de meeste aanslagen telt, springt de provincie er door deze stijging wel negatief uit. Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergijk is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Hulpdiensten snelden rond 5 uur 's ochtends naar het pand, waar bleek dat er aan 2 verschillende kanten van het gebouw vuur woedde. De brandweer schaalde op naar middelbrand om de situatie onder controle te krijgen. De politie heeft het pand afgezet en onderzoekt of er sprake is van opzet. En de 24-uur staking in het openbaar vervoer leidt vandaag tot lege stations en uitgevallen treinen van NS en Arriva in de regio. Vakbond FNV voert actie tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Onderwijsinstellingen zoals Fontys, Avans en de TU Eindhoven adviseren studenten om te carpoolen of uit te wijken naar online lessen, terwijl ziekenhuizen patiënten oproepen vervangend vervoer te regelen. De meeste vrijwillige buurtbussen blijven wel gewoon rijden vandaag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

TNT, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het nummer is uit de maat. Ja, in haar geval dan, hè, in haar belevingswereld. Want de meeste singles van Taylor Swift die zijn gemaakt op een tempo van 118 tot 120 beats per minuut. Dat is dan niet zomaar gekozen door Taylor. Nee, dat komt overeen met de gemiddelde hartslag van een volwassene bij een kleine inspanning, zoals dansen of wandelen. Het idee daarachter is, je brein synchroniseert zich onbewust met de groove van het nummer, wat het dan fysiek verslavend maakt. Nou, dat is dus niet bij dit nummer het geval, als nog een dikke hit hoor. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift bij Radio BNT. En dit is Fergie en Big Girls Don't.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot, wisselvallig, met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: Nou, hup, even van die kantoorstoel af.

Edge of Desire, Jonas Blue samen met Manav bij BNT. Zit je lekker aan je lunch? Of ben je in de auto onderweg naar die ene afspraak? Of misschien ben je wel de kinderen aan het ophalen op dit moment van school? Je zit hoe dan ook helemaal goed bij Radio BNT. Met zometeen het nummer dat de zangeres in eerste instantie weigerde om in te zingen. Je hoort er zo naar Ina en Golband. En dit zijn Doe DJ Sam.

Ina bij Radio BNT. Het had niet veel gescheeld of de classic die je nu gaat horen was nooit uitgebracht. Toen Donna Summer namelijk op een gegeven moment in de studio kwam bij de tekstschrijver, moest het ineens helemaal anders. Donna was altijd erg gelovig en in die tekst stond naar het Nederlands vertaald woorden als geef me je lichaam nu. Nou, dat vond ze helemaal niks. Ze zei dat ga ik absoluut niet inzingen. En dus werd de tekst ter plekke helemaal voor haar herschreven. En uiteindelijk werd het Looking for some hot stuff baby. This evening, hier is Donna Summer op BNT.

0: Game of Love. Michelle Branch samen met Santana bij BNT. Sure Duke van Stevie Wonder hoor je binnen nu en 90 tellen. En ook Sorry Papi van Topic komt eraan. En dat nummer doet me dan weer aan een heel angstig moment in Oostenrijk denken. Wat daar gebeurde hoor je zo. Eerste Radio BNT weer update, een beetje van alles wat vandaag. Een mix van wolken en zon, maar er kan ook lokaal nog een bui vallen. Mogelijk zit daar nog wat onweer bij. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broene spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Wat een goede plaat. Topic en Becky G bij BNT. En Sorry Papi. Ja, dat zei ik ook toen ik hem in 2008 mee van een berg aftrok. Oi. We waren lekker op vakantie in Oostenrijk. En we gingen daar de berg op met zo'n lift omhoog, weet je wel. En het idee was, we gaan lekker rustig naar beneden wandelen op het dode gemakkie. Mijn vader die liep voorop, ik liep achter hem als tweede van het gezin. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar tijdens die afdaling struikelde ik ergens over en rolde ik zo naar beneden en in mijn struikelpartij nam ik hem mee. We rolden zo 10, misschien wel 20 meter door naar beneden. En uiteindelijk werd het gelukkig vlak. Het bleef gelukkig bij een scheve bril, wat schrammen en vieze kleding en voor altijd een goed verhaal te vertellen op elke verjaardag. Radio BNT met Bob Sinclair en Gary Pye nu. Dit is Love Generation.

0: BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Deze week in de bonus: AH Oerthese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Lulu.
1: Lieve vuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Duncan Fresh.
6: Zo opgeladen tijdens lunch en echt tegenaan voor de rest van de werkdag met Bibi Rexha zometeen en Christina Aguilera nu.
5: Radio BNT, waar muziek
6: dit is Candy.

0: Rexaf heeft dus een New Religion. Het is je woensdagmiddag.
1: Duncan Fresh.
0: En ik ben op je radio. Goedemiddag, mijn naam is Duncan en ik heb ze bij me. De beste hits en classics. Ik ga verder waar Tim net is gebleven. Je lekker blij maken op je werkdag en je lekker deze woensdagmiddag heen slepen. Dat je misschien thuis bent gebleven, want er is staking in het OV, hè? Heb je toch de auto gepakt? Was het een beetje druk op de wegen vanochtend? Viel nog wel mee, hè, in Limburg en Brabant? Heb je toch nog een buurtbus gevonden die vandaag alsnog rijdt? Hoe dan ook? Het OV staakt, maar jij bent gewoon aan het werk met Radio BNT op je speakers. Zometeen Usher, Tino Martin en het verhaal van de Timex Social Club. Kijk die nog met de Rumors. Er was een ruzie in die band. Jay King, die financierde de eerste demo's, produceerde hun mega-hit Rumors, maar hij had de jongens van Timex Social Club nooit een vast contract laten tekenen. Daar kwam helemaal ruzie over. Hij die band uit en dacht, weet je wat, als we ruzie gaan maken, dan ga ik gewoon weg en dan ga ik Club Nouveau.

Usher, David Guetta, Without You op Radio BNT. Tino Martin daarvoor in Hartslag van de Stad. De hartslag die wat lager ligt vandaag, omdat treinen richting steden natuurlijk ook niet rijden. Bussen liggen stil, vakbonden houden een grote staking vandaag tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Verder vandaag vindt de uitvaart plaats van de overleden koning Harald in Noorwegen. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden aanwezig. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. En Feyenoord moet in de Champions League aan de bak. Op bezoek bij FC Barcelona vanavond om 6:45 is die wedstrijd. Het is woensdagmiddag, dit is Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. Met zometeen Douwe Bob, een beetje zomergevoel met This World Is Our Home. En dit is Billy Joel op radio.

0: Heren met geld in de roem stonden op ze te wachten in de 90s en ook begin Zero's. En Sync, bye bye bye, hoorde je. Op de radio, de boyband uit de Zero's op radio BNT. Hen verging het goed in de Zero's. De man die je zo meteen hoort, alles behalve, hij kon zelfs de energierekening niet betalen, maar is inmiddels wel een wereldster geworden. Wie dat is, hoor je zo meteen op radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Gaan buien van Limburg en Brabant nog trekken. De meeste deze middag nog, lokaal met onweer. Als het droog en zonnig is, wordt het 19 à 20 graden. Later op de dag neemt de wind in kracht af en vanavond blijft het vrijwel overal droog. Morgen overdag half bewolkt met stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Dan blijft het droog en wordt het maximaal 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

moet wat over hebben om door te breken als artiest. Dat weet de volgende man maar al te goed. Hij lag letterlijk op de vloer van zijn studio met allemaal kleren aan om het zo warm mogelijk te houden, want de energierekening kon hij niet betalen. Ging het dan goed? Jawel, met de jas achter de piano en de zwarte en witte toetsen al indrukkend kwam hij tot zijn debuutplaat. Chariot, Gavin DeGraw, hoor je nu op BNT. Stay.

Silverbacks, Kings and Queens. Die ze vandaag hebben verzameld allemaal voor de uitvaart van de overleden koning Harald in Oslo. In de Noorwegen vandaag is dat zojuist begonnen met ook de Nederlandse afvaardiging van koning Willem-Alexander, Maxima, Beatrix en ook Amalia is daarbij. Kings and Queens hoor je op Radio BNT. Het is je woensdagmiddag. Het is september en het is een beetje guur aan het worden buiten. We gaan richting de herfst en richting een dansplaats. Uit de 90's is dit Nightcrawlers.

0: Ultieme house classic uit de 90s, Nightcrawlers en Push the Feeling On op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Het is woensdagmiddag en ook op deze woensdagmiddag een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Denk jij te weten wat ik zo meteen ga draaien na 2 uur? Dan mag je dat weten via radiobnt.nl. Dit is de vertaling van vandaag. We hoeven onze kleren niet uit te trekken om het naar ons zin te hebben. Oh nee, we kunnen de hele nacht dansen en feesten en een beetje kersenwijn drinken. Enig idee over welke track het gaat en wat ik zo meteen ga draaien na 2 uur op Radio BNT? Een gokwagen mag via radiobnt.nl. Radio BNT. Draai het zo meteen, ook Ed Sheeran is onderweg met Martin Garrix. Repeat it ga je horen en dit is Niels Geuzenboek en Wild Styles, Year of Summer.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
2: De vertaal.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Daar zaten we in en dit was de opgave van vandaag. We hoeven onze kleren niet uit te trekken om het naar ons zin te hebben. Oh nee, we kunnen de hele nacht dansen en feesten en een beetje kersenwijn drinken. Dat was wel specifiek, hè, kersenwijn.
2: Duncan Fresh.
5: En Bianca wist dat goed te raden via radiobnt.nl. Inderdaad, we don't have to take our clothes off, het goede antwoord.
2: Radio BNT, waar muziek
5: van Jermaine Stewart.

Het zijn goede maatjes van elkaar en samen op één plaat te horen. Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeated Hoodie op Radio BNT. Daarvoor Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Hoe is je woensdag? Beetje lekker of heb je nog wat extra energie nodig? Dat komt goed uit. Je hebt Radio BNT gevonden voor heel Limburg en Brabant. Ontvang je ons op DAB Plus of online via radiobnt.nl. Krijg je zometeen banners, ook Edcilia Romli. Lekker meezingen met Hemel en Aarde. Na One More Time, dit is Daft Punk op BNT.

zitten is geen optie vandaag op Radio BNT. Met Ed Cilia Romli, Hemel en Aarde werd meegezongen in heel Limburg en Brabant. Dit is Radio BNT, goedemiddag, je woensdagmiddag. Is het dan al bijna weekend? Nou, zo zou je het kunnen stellen. We zitten in ieder geval aan de goede kant van de week. En het wordt een fijn weekend, want de Formule 1 dendert gewoon door. Kun je komend weekend weer gaan kijken. En dan wel op een nieuw stratencircuit in Madrid. Daar werd nog nooit eerder geraced. Ja, er was wel zo'n 40 jaar geleden een Formule 1 race ter noorden van Madrid. Maar nu komen de coureurs, en dus ook Max Verstappen, in de stad in actie. En zo ziet dat er dan uit. Want vrijdag wordt er uiteraard getest, de vrije trainingen. Dat is om 1:30. Om 5:00 op vrijdag is de tweede vrije training. De derde vrije training is zaterdag om 12:30. De kwalificatie om 4:00 zaterdag. En dan de grote race, de Grand Prix van Spanje, om 3:00 deze zondag. En dan gaan we meemaken wat Max Verstappen ervan kan bakken. Komend weekend weer de Formule 1. Radio BNT, Rock With You van Michael Jackson. Hoi zo, naar Kygo. Dit is Forever Yours.

0: Michael Jackson, Rock With You op Radio BNT. Kygo daarvoor en Forever Yours. Het is de woensdagmiddag van Radio BNT. Ik heb zometeen Nico en Vince, Snow Patrol en een band uit de jaren 80 dat eigenlijk bedoeld was als gelegenheidsduo. Het zou eigenlijk het vervolg moeten zijn op een andere band uit de 70s. Onder die naam wilde de desbetreffende man doorgaan, maar de andere man zei nee, nee, nee, dan gaan we ook een nieuwe naam verzinnen. Welke band dat is, dat hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Blijft vandaag wisselend bewolkt, opklaringen en stapelwolken. Ook wat buien, lokaal met onweer mogelijk. 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal vrijwel droog. Vrijwel overal droog. Overal vrijwel droog. Net wat je wil. Morgen overdag half bewolkt met stapelwolken en maximaal 21 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

BNT Werkdag, goedemiddag. Fijn dat je me aan hebt staan. Mijn naam is Duncan. Ik heb zo meteen Becky Hill voor je en David Guetta. Remember, een gelegenheidsduo. En dit is eigenlijk ook een gelegenheidsduo. Het was Graham Goldman van 10cc. Die lag op zijn knieën te smeken dat Andrew Gold naar 10cc zou komen. Hij zei nee, maar zei, weet je wat, dan gaan we toch een nieuwe band beginnen samen. Een nieuwe naam, genaamd Wax, Right Between the

0: Zo, het kantoor even veranderen in een feestcafé.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met Gerard Joling en Maak Me Gek op de Radio. En nu we toch in die feeststemming zitten, is het misschien een goede vraag om aan je te vragen wat je zometeen graag zou willen horen op Radio BNT. Want zometeen een nieuwe ronde Takeover. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien op die radio? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl.
2: Radio BNT.
0: Dus laat maar weten, waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien in de Radio BNT Takeover? Let me know via de WhatsApp, die bereik je via radiobnt.nl. Is dit al?

0: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Vandaag staat het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Boodaloo.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Fresh.
5: Sven is er vroeg bij voor de takeover. Hij vraagt alvast aan Hall & Oates. Die ga ik zo meteen draaien. Eerst hoor je Freestylers.
6: Radio BNT, waar muziek je raakt.
5: Dit is Push Up.

0: is 9 september, woensdagmiddag. Wist je dat deze maand de maand is waarin de meeste mensen gaan zoeken naar vacatures en solliciteren elders, omdat ze even geen zin meer hebben in hun huidige baan? Dan kun je dat doen, dat is een oplossing als je geen zin meer hebt in je baan. Maar je kunt ook gewoon Radio BNT op de werkplek aanzetten.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dan wordt je huidige baan toch ineens een heel stuk leuker. Moet je maar opletten als je zometeen je favoriete plaat gaat aanvragen in de Takeover. De komende 20 minuten is de radio namelijk van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT? Laat maar weten via radiobnt.nl. Sven wist dat adres ook in te tikken op zijn telefoon. Heeft een berichtje gestuurd via onze WhatsApp. Voor Hall & Oates. Je hoort nu Out of Touch op BNT.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

mooi appje van Niek. Mijn werkmaat Robin staat hier met een koperen moertje op zijn vinger. En vraagt of hij me zo ten huwelijk moet vragen. Graag diamanten ring. Ja, dat is dan wel toepasselijk. Damien van Oost hoorde je in de takeover. Aangevraagd dus door Niek. En All the Notes Out of Touch was dan weer voor Sven. Welkom, dit is Radio BNT en je zit midden in de takeover. Jij vraagt aan wat je graag zou willen horen. Dat deed je ook al, moet ik even kijken, Bram voor Shakira, Waka Waka. Zometeen op Radio BNT, het WK Anthem, WK Anthem van 2010. En was dat niet stiekem leuker dan Die Die? Misschien wel, hè. In ieder geval voor Bram, ik ga hem zometeen voor je draaien. En Femke is daar om Jimmy Cliff aan te vragen.

Misschien wel de leukste van de twee WK-hits die Shakira op haar naam heeft. Aangevraagd door Bram in de Radio BNT Takeover. Hoor je Waka Waka. Het is de Takeover. Jij vraagt aan en ik draai het appje van Anke. Goedemiddag BNT, voor mij graag Bryan Adams.

Even lekker rocken op je woensdagmiddag. Met het verzoek van Anke in de Takeover. Zij vroeg om Bryan Adams en Run to You op Radio BNT. Het is alweer de laatste in de Takeover van vandaag. Sajan, detail dat zometeen dat je dat gaat horen. Dat heel groot lijkt. Het lijkt in een of andere kathedraal opgenomen. Niet eens minder waar. Het waren de leden van Bastille die het gewoon in een slaapkamer hebben opgenomen. Radio. Maar daar hoor je verder niks van. En daar ga ik Teun blij mee maken, want hij vroeg om Bastille en Pompeii.

0: Dit stukje is dus gewoon opgenomen in een slaapkamer van de leden van Bastille. Klinkt vet, toch? Jorden Pompeii. Aangevraagd door Teun in de Radio BNT Takeover van vandaag. Die zit erop. Morgen rond 10:30 is weer de radio 20 minuten lang van jou. Heb je ooit meegedaan aan een talentenshow? Misschien wel op je school of voor een goed doel? Ik kwam nooit verder dan iets te winnen bij het eiertietje. Maar zometeen hoor je twee mannen die hebben het echt gemaakt. En die hebben ook allebei een talentenjacht gewonnen. Wie dat zijn hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt. Opklaringen en stapelwolken en ook wat buien. Lokaal zelfs met onweer. 19 à 20 graden. Vanavond blijft het vrijwel overal droog en koelt het snel af. Morgen overdag half bewolkt met stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Het blijft dan wel droog en zo'n 21 graden op donderdagmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald aan zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

je wel eens een beetje voor de hot one of de nerdy one? En dit was de nerdy one, want wat zag hij eruit, hè? Het was echt een montuurtje waar ze bij Hans Anders nu zelf zouden zeggen... Nou, ik zou wat anders kiezen. Jamai, die zag er toen uit, joh. Toen hij Idols won en won van Jim. Wie zit dat nog? Step Right Up deed hij met deze track... een van de winnaars van een talentenjacht. Nou, dat is al meer dan 20 jaar geleden. Maar talentenjachten zijn nog steeds hot and happening. Wat dacht je van de winnaar van The Voice van dit jaar, Ruben Hiller?

Chino's, je hoorde Eken op Radio BNT. Goedemiddag, die OV-staking, oh. Dat is minder fijn vandaag, hè. Onderweg met de auto naar huis, een andere optie heb je niet. Doe je zo meteen met de middagshow en de man die een landgoed in Italië heeft. Lekker als je geld hebt, Mick Hucknall, Simply Red.

prachtige rode krullen. Mick Hucknall, Simply Red en Fake Audio op Radio BNT. Als ik zou zeggen, met die prachtige rode krullen hoor je zometeen Roger, dan zou dat fake zijn. Radio BNT. Nee, hij heeft zijn wilde haren wel verloren, maar je hoort hem wel zometeen op de radio na vieren met de middagshow. Roger Schepers brengt je zometeen onderweg naar huis. Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sokken, Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat
8: een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. Staat 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via de A27. Dan kom je over de Merwedebrug. Dus dan moet je wel met je personenauto doen. Zware vrachtwagens mogen daar niet over. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Dan nog eventjes naar de A58 Breda Tilburg. 10 minuten vertraging bij knooppunt Sint-Anne. En op de 58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: Toen wij vorig jaar begonnen op 1 september, weet ik nog dat ik deed een van de eerste liedjes waren die ik gedraaid heb in de middagshow. En dat had natuurlijk alles te maken met de maand, hè. Het is de 9th of september al, ja. Liedje wat aangevraagd werd gistermiddag nog tijdens de middagshow door Marjon via de app op radio bnt.nl. September, Earth, Wind & Fire, 8 minuten over 4. Goedemiddag vrienden. Dus 9 september 2026, midden in de week, de woensdag. De betere kant van de week, vertelde Duncan dan straks ook al. De 24-uur staking in het openbaar vervoer. Bijna nergens in het land rijden trams, treinen, bussen. Hier en daar een enkeling. En ja, dat betekent dan heel veel carpoolen of thuiswerken of online of... Ja, met de auto. Het is ellende, ellende, ellende. Er wordt gestaakt 24 uur. Dus ja, daar hebben we met z'n allen natuurlijk last van. En hopelijk ben je de dag toch een beetje goed doorgekomen. En ben je toch een beetje op een goede manier van A naar B gekomen. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè. Het is die oh zo lekkere middagshow, vrienden. Het is Nationale Wiener Schnitzeldag. Ja, zeker wel. Smakelijk. Dus wat schaft de pot vanavond? Een lekkere Wiener Schnitzel. En anders wordt het een Vega Wiener Schnitzel. Dat kan natuurlijk ook, hè. Want die dag is het vandaag. Dus eens kijken of we daar misschien iets mee kunnen doen. Ik ga een belofte van afgelopen maandag nog even inlossen. Want je hoort mij denken van ja, jij belooft dingen, maar je komt het niet daar. Jawel, ik ga het oplossen. Ga ook uitleggen waarom dat 2 dagen heeft moeten duren. Dus dat. Lotte Walda brengt vandaag een nieuwe single Bright Soul uit. Ik ga er straks even bellen. Lotte Walda is een singer-songwriter, een Nederlandse singer-songwriter uit het zuiden van het land, die met Let It Flow de ruim 14 miljoen streams op de socials heeft gehaald. Dus ze heeft wel wat bereikt. Haar nieuwe single vandaag uit, een soulplaat. Die hoor je straks op de radio en ik ga dus even met de bellen. Dat en veel meer tussen nu en 6 uur. Verder spelen we ook het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma vandaag met Duran Duran.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Ga maar vast even nadenken, hè.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 04.

Op de radio, 30 jaar oud is dit liedje. En het was de opvolger van Het is een Nacht. Wat overigens ook een nummer 1 hit was. Ja, zeker wel. Per Sporgen en Gedenk, Guus Meeuwis en Vagant samen. En in het kader van de 24 uur staking van het openbaar vervoer is dit dan wel weer een hele toepasselijke vandaag. Hè? Kon dat niks aan doen, kon hem ook niet laten liggen. Hij stond in mijn playlist. Ik denk, nou, die nemen we even mee. Appleite van Taylor Swift draaiden we daarvoor. Het maximaal genieten, lekker lang luister. Dilemma spelen we vandaag met Duran Duran. Welke wil je horen in zijn volle lange uitvoering? Henry Like The Wolf is A of The Reflex B. Duran Duran, welke wil je horen? De lange uitvoering van A, Henry Like The Wolf of B, The Reflex. Als je Henry Like The Wolf wil horen, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je The Reflex, dan heb je B naar radiobnt.nl. En is die

0: wil je horen. Ja, dan even beloftes inlossen. Afgelopen maandag was het 7 september. En op 7 september 1966 maakte Johan Cruijff zijn debuut in het Nederlands elftal en scoorde tegen Hongarije. Ik heb toen gevraagd om een voetballiedje aan te vragen. Er werd massaal voetballiedjes aangevraagd en ik had er ook een uitgezocht. En op een of andere manier lukte het niet. Ik was offline, systeem werkte niet, et cetera, et cetera. Ik ben bezig geweest gisteren, maar hij staat ook gewoon niet op Spotify. Dus ik ben even in mijn cd-collectie gaan graven en ik heb hem gevonden. En ik vond het te zonde om hem niet te draaien. Dus ik kon hem ook niet laten liggen. Ga dat bij deze even inlossen. Dus er is niks aan de hand rondom Johan Cruijff. Behalve dan dat in de Johan Cruijff Arena Roxy Dekker gaat spelen. En vanochtend de voorverkoop daarvoor begonnen. Volgens mij is dat al stijf uitverkocht. Na 4 uitverkochte Ziggo Dome concerten. Maar dat even terzijde. En Marco die kwam hiermee. En ik vond hem leuk. Toepasselijk dan toepasselijk deze. Hij schreef ook in zijn app. Ja, dat moet deze worden. Toepasselijker kan bijna niet. Als ik mijn hulp nodig heb van Johan in de groothandel. Nou, gaat-ie Marco.
1: Hallo. Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in de ogen schouwt, neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Hallo, ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op met die bal.

0: die weg moet met die bal.
1: Ja, ho nou. Jongens, dat gaat nooit goed. Dat komt niet goed. Johan en de Groothandel, als ik me hulp nodig heb. Was een nummer 1 in trouwens, in 1994 deze. En Johan en de Groothandel, die maakten het. Die hebben meer van die voetballiedjes gemaakt. Tijdens het WK 94 was dit een hit. En wat voor een. Ja, hoe toepasselijk kon het zijn. Vond leuk. We gaan straks even kijken naar de feiten van vandaag. Misschien dat we daar nog even iets mee kunnen doen. Dat is natuurlijk altijd leuk als dat kan. Dus dat gaan we vanzelf allemaal doen. Als je blijft luisteren, komt het allemaal vanzelf goed. Is leuk als je dan zo'n liedje draait, wordt er ook

meeste mensen die bekijken de zaak altijd maar van twee kanten. Maar als je niet verder wil kijken dan je neus lang is, ja, dan word je ook nooit slimmer. Want buiten de bovenkant en de onderkant heb je natuurlijk de linkerkant en de rechterkant. De binnenkant en de buitenkant. En wat dacht je van de voorkant en de achterkant? Maar van welke kant ik het ook bekijk,

0: 98 van Musty versus Hutton Juicy. En wat een dikke vette danshit was het destijds in de zomer van dat jaar. 2 minuten voor 4:30, de BNT middagshow op Radio BNT. En je mag toch heel eventjes bepalen wat jij wil horen op de radio. In het kader van het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Wil je de lange uitvoering van Henry Like the Wolf van Duran Duran of de lange uitvoering van The Reflex van Duran Duran horen? Wil je Henry Like the Wolf, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je The Reflex, dan heb je B naar radiobnt.nl. Zo dadelijk is die op de radio. Welke van Duran Duran gaat het worden? Henry Like the Wolf is A, The Reflex is B. Dus app A of B naar radiobnt.nl. Het is woensdag midden in de week. Het regent, vrienden. Een stortbuitje kwam er op ons neder zo vlak voor 4 uur. Gaatje of 19 max. Een stukje koeler dan gisteren. En of dit het gaat worden de komende dagen, dat vertel ik je zo. Wat het leuk als je dan bij RTL 4 kijkt naar het programma dat voor RTL Boulevard komt. Dan eindigen ze met het weer. En dan roepen ze iets. De rest van het weer vertel ik zo. Nou ja, goed, ik kan er eigenlijk kort over zijn. Het is vandaag een gure dag. De zon heeft zich een klein beetje laten zien. Max 19 graden in heel het land. En veel kans op regen en zware windstoten. Morgen zal ongetwijfeld ongeveer hetzelfde zijn.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leur is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. Staat 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via de A27. Dan kom je over de Merwedebrug. Dus dan moet je wel met je personenauto doen. Zware vrachtwagens mogen daar niet over. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Dan nog eventjes naar de A58 Breda Tilburg. 10 minuten vertraging bij knooppunt Sint-Anna. Dat de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: BNT. Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Duran Duran. En jullie kozen voor Henry Like the Wolf.

0: Deze werd aangevraagd via radio.bnt.nl. Dan hebben we het dus over een hoop aantjes die binnenkwamen via radio.bnt.nl. Duran Duran, Henry Like the Wolf. Heeft ook te maken met de wolvendiscussie. Op dit moment schrijft Paul er nog even bij in zijn app. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat is actueler dan ooit. Dan maar even deze. Hè. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. We draaien hem van 12 inch en ook Duran Duran klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Dus dankjewel voor het appen naar radio.bnt. Dat vinden wij alleen maar leuk, vrienden. Dat vinden we alleen maar leuk. En er is een leuke lijst op Spotify te vinden met lange liedjes. Een lange lijst met lange liedjes. Ik verwijs je daarna via radiobnt.nl/maximaal genieten. En morgen spelen we opnieuw het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma.
2: Radio BNT.
0: Ja, de dingen van de dag. Nou ja, er is wel iets aan de hand. Want vanavond vanaf 7 uur gaan we live en wordt de nieuwe iPhone 18 Ultra gepresenteerd. Het apparaat gaat maar liefst €2300 kosten. Goedemiddag. Ik bedoel, als je tegenwoordig een PL'tje moet afsluiten om een telefoon te kunnen kopen, daar zit dan wel heel veel in, want het is bijna een computer. Dus misschien wel meer dan dat. Maar vanavond gaat die gepresenteerd worden, de nieuwe iPhone 18. De iPhone 18 Ultra. Vanaf 7 uur gaat Apple live. Dus kun je het allemaal volgen. Dus ik dacht, nou ja... er zijn vast en zeker wel leuke liedjes te vinden die met een telefoon te maken hebben. Als je een leuk idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Gaan we hem straks draaien. Dus een liedje wat te maken heeft met telefoon. Omdat er een nieuwe iPhone gepresenteerd wordt vandaag. Heb je een leuk idee? Kom maar door via, zoals zojuist gezegd, radiobnt.nl.
1: Radio BNT.
3: Mijn naam is Emiel Roemer, gouverneur van Limburg. En natuurlijk heb ik het hartstikke druk. En natuurlijk heb je nergens tijd voor.

van Barneveld. Zij gelooft in mij, heette het tv-programma waar hij bekend in werd. En dat draait eigenlijk een beetje om René Leblanc. Je weet je wel, die arrogante meneer. Of mag ik dat niet zeggen? Maar hij was een beetje de tweede Rutger van Barneveld. En hij was wat bescheidener, maar eigenlijk is gewoon een hele leuke vent. Zwoele Zomernacht is zijn hit. Nummer 1 hit, maar hij werd bekend van dit liedje.

onze gouverneur van Limburg gewoon toch eventjes wat ruimte heeft voor de presentator van dit radioprogramma. Hoe fijn is dat? 14 minuten voor 5, het is woensdagmiddag, vrienden. En liedjes met een telefoon willen horen, geef ze door via radio bnt.nl. Naar aanleiding van de presentatie van de iPhone. Vanavond om 7 uur gaan we live, althans Apple. De nieuwe iPhone 18 Ultra gaat 2300 euro kosten.

dan gebeurde het allemaal. Dat was eigenlijk een liedje waar hij mee bekend werd. Ook in zijn geloof en hij werd dat regelmatig gezongen. Ik vond mij eigenlijk niet eens zo heel verkeerd, dit liedje, als ik heel eerlijk ben. Rutger van Barneveld op Radio BNT. Daarvoor Adele en Rumor Has It. Nou ja, goed, dat is leuk. Dat

0: Purp op de radio en Mwaki.
1: Roger Schepers.
0: Het is 7 minuten voor 5 op radio BNT. Met daarvoor Fooly Fool van ABBA in de middagshow. Het is woensdag, vrienden. 9 september en er komen leuke telefoonliedjes binnen. Ik ga ze nog even niet met je doornemen, want ik ga dadelijk even een round-up geven. Maar als je een leuk liedje kent, wat te maken heeft met telefoon in het kader van de presentatie van de nieuwe iPhone vanavond, dan geef ze maar door via radiobnt.nl. Gaan we er straks eentje draaien. Ik ga ook zo dadelijk bellen met Lotte Walda. Haar nieuwe single Bright Soul is vandaag uitgekomen. Ja, is echt heel erg goed. Is gewoon echt puur Nederlands. Een soul-dansplaat. Leuk, een oude ziel, nieuwe grooves. Ga je horen zo dadelijk op de radio en ook het verhaal van Lotte zelf even. Het is een Nederlandse singer-songwriter die met het liedje Let It Flow ruim 14 miljoen streams via de socials heeft gehaald. Zoiets als...

Ja, daar ben je wel van onder de indruk. Hè? Ik in ieder geval wel. Zo dadelijk horen we het verhaal naar onder andere Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Die episode 1 van dit immens fijne radio feuilleton afsluiten. Tot de commerciële boodschappen van 5 uur hoor je de Rhythm Is Gonna Get You. Spreek je zo?

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en 2 journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch 1,5 week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging, nasleep van een ongeluk, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Waardenburg 13 kilometer file. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Rijdt al langzaam over 27 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Daar staat staat 7 kilometer file bij Hank. Met een kwartiertje vertraging. Wat drukker op de A27 vanwege omrijders voor de afgesloten. De lange file op de A2. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat de file bij Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Roger Schepers.

0: nummer 17. Daar sta je dan in Urk met je vleesjurk, Lady Gaga en Bad Romance. Goedemiddag, welkom bij deel 2 van de middagshow van vandaag. Het is woensdag, vrienden. Het is 9 september 2026. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Gaatje of 19. En ja, het is eigenlijk wel een beetje fris. Het regent, het waait en de zon hebben we een klein beetje gezien. Morgen dan wordt het een gaatje of 2 warmer en krijgen we wat meer zon. Kans op 20 tot 21 graden. Wat gaan we doen in dit tweede gedeelte van dit fijne radioprogramma? Ik ga zo dadelijk bellen met Lotte Walda. Lotte is een Nederlandse singer-songwriter die met het liedje Let It Flow ruim 14 miljoen streams via de socials haalde. Vandaag verschijnt haar nieuwe single Bright Soul. En ze komt uit het zuiden van Limburg. Ze heeft een vette dansplaat uitgebracht als voorloper van haar nieuwe album. Dat gaat verschijnen op 16 oktober. Zo dadelijk heb ik haar aan de lijn en horen we alle details. Het is Nationale Wiener Schnitzeldag vandaag, vrienden. Dus als je denkt, goh, wat moet ik in godesnaam gaan eten? Dan zou het een Wiener Schnitzel kunnen zijn. Ben je een vegetariër? Dan zijn daar ook wel variaties op te vinden. Het lijkt mij niet zo'n groot probleem. Verder is vandaag ook de officiële presentatie van de nieuwe iPhone. Vanaf 7 uur gaat Apple live en kun je het allemaal volgen. De nieuwe iPhone 18 Ultra. Prijskaartje 2300 euro. Goedemiddag. Of je even een pijletje wil opnemen om een telefoon te kopen, dat kan, hè. Maar in het kader daarvan heb ik je wel gevraagd van, goh, geef nou eens een liedje door wat te maken heeft met telefoon. Een liedje wat jou inspireert. Om bijvoorbeeld te gaan kijken vanavond naar de presentatie van die iPhone. Maar misschien denk je ook van, goh, ik heb wel een liedje wat daarmee te maken heeft. Wat ik graag even achter wil laten. Nou, stuur hem door naar radiobnt.nl. Is hij zo dadelijk op de radio. Als je aan tafel zit, vrienden, eet smakelijk. En maak er wat van vandaag.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Nu eerst Bruno Mars.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043...

0: verkeerde track. Sorry, dat was automatisch. Maar eigenlijk ook best wel lekker, toch? Dario G, Sunshine, dat ik wilde draaien. Gebaseerd op Live in the Northern Town van de Dream Academy. Maar dat was een opvolger van Sunshine. En die heette dan weer Sun Machine. En je hoorde wel Dario G op de radio, dat dan weer wel. Bruno Mars, daarvoor en On My Soul. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wordt er vrolijk van. 16 over 17, het is de middagshow op Radio BNT. Als je de radio net aanzet, je hebt ons gevonden. Je denkt bij jezelf, wat een leuke radiozender is dit. Geef ik je 100% gelijk in. Radio BNT is de lekkerste zender die we in de regio kennen. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. En wereldwijd via radiobnt.nl. En daar kun je ons vinden. Met de leukste programma's, check ook de website. Radiobnt.nl. Volg ons via Instagram, Facebook. En op de site vind je uiteraard ook van alles. Als je wil adverteren als ondernemer en je denkt, goh, ik zou heel graag mijn naam eigenlijk eens wat vaker op de radio willen horen, dan kan dat uiteraard middels radiobnt.nl. En dan kan je melden voor weinig. Dus dat is toch even lekker, niet waar? Het is smakelijk eten tijd om even te zeggen tegen je. Dus ik zeg smakelijk eten en ik ga de telefoon eens even pakken.
1: Bellen, bellen, bellen. Wie gaat Roger bellen?
0: Roger gaat bellen met de Nederlandse singer-songwriter Lotte Walda. Zij is bekend van een liedje dat maar liefst ruim 14 miljoen streams heeft gehaald op de socials. Let It Flow, en dat klinkt zo.

0: Let It Flow van Lotte Walda. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik wilde het even laten horen. Ruim 14 miljoen streams, dat is eigenlijk best wel veel voor Let It Flow. Nederlandse singer-songwriter. Je komt uit het zuiden van Limburg, uit Heerlen precies te zijn. En de reden dat we je bellen nu is dat vandaag je nieuwe single Bright Soul uitkomt. En ja, de titel zegt het al een beetje, Bright Soul. Nieuwe grooves, een oude ziel. Ineens dance, ineens disco. Een hele andere Lotte Walda als die we kennen. Hoe kan dat?
1: Ja, klopt. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om uitstapjes te maken naar andere stijlen. Dus het kan, soms is het disco, soms Afrikaans, soms iets anders. Dus ik vind het gewoon leuk om te blijven ontwikkelen en ook gewoon nieuwe dingen uit te proberen eigenlijk.
0: Nou is dit liedje geproduceerd door Angelo Bombrini, die eerder dit jaar overleed. Je hebt daar ook ruim 10 jaar mee samengewerkt. Dat moet heel apart voor je zijn om dan deze plaat vandaag uit te brengen.
1: Ja, dat is wel dubbel inderdaad. En ik mis hem heel erg. En hij was ook heel trots op dit nummer altijd. Ik heb dit nummer met hem gecreëerd. Mm-hmm. Dus bepaalde stukjes zoals... When I look into your eyes, there. Dat is zeg maar in de studio ontstaan. Dus we waren gewoon daar echt op aan dansen en groven en zo. Dus ik denk dat hij wel... nu vanuit de hemel een beetje meedanst.
0: Heeft hij het eindresultaat wel ook gehoord?
1: Nee, helaas niet. Het was wel al redelijk ver af. Maar we hebben het nog een klein beetje aangepast. Dus ik hoop wel dat hij daarmee eens is. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk niet meer vragen.
0: Ja, we gaan ervan uit dat hij het ermee eens is. Want hij heeft je al die jaren gesteund. En het is goede muziek die je maakt. Goede titels ook die je schrijft. Kun je vertellen waar het liedje over gaat?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb het liedje geschreven over mijn beste vriendin Annika. En ik heb haar ontmoet op een aesthetic dance boot in Amsterdam. Dus daar mocht je niet praten, zeg maar. Dus ik heb haar ontmoet en het was gelijk echt super mooi om haar te ontmoeten. En we waren gelijk beste vriendinnen eigenlijk. Dus het gaat over iemand die je gewoon heel erg vrolijk maakt. Het kan ook gaan over mensen die je op reis ontmoet of zoiets. Dus soms gaat het ook over een ontmoeting die daarna weer weggaat. Maar voor mij gaat het vooral over Annika. En ook een beetje over Angelo natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Angelo zit in je hart en dat kun je in elk liedje dan ook alweer een beetje kwijt. Gevoel naar Angelo, denk ik, toch?
1: Ja, en hij is ook een bright soul.
0: Hij is een bright soul. Ah, dat is wel lief dat je dat zegt. Hey, 16 oktober komt je nieuwe album uit. Wat kunnen we op die plaat verwachten naast Bright Soul?
1: Ja, echt best wel weer van alles en nog wat. Maar ik heb ook 2 nummers met Gino Bombrini opgenomen. Die zijn iets meer melancholisch en iets dieper, laat maar zeggen. Mm. Maar er zijn ook wel bepaalde nummers met thema's over persoonlijkere groei of meer thuiskomen en terug naar waar je vandaan komt en dat soort dingen. Dus ik heb een interview, wacht.
0: Oh, ja, dat gaat allemaal live door hier. Dat is niet normaal ook. Er wordt aan alle kanten van je aan je getrokken, want vandaag is je babytje geboren. Dus allereerst nog gefeliciteerd trouwens, want dat ben ik eigenlijk nog vergeten te zeggen.
1: Dank je, ja. Maar echt wel verschillende songs komen ook weer op het album inderdaad.
0: Leuk, en up-tempo nummers, ballads, een mooie afwisseling weer.
1: Ja, zeker. Ja, Bright Soul is wel een van de meer up-tempo nummers. En dan, ja, One Day is ook wel up-tempo. Eigenlijk best wel afwisselend.
0: Nou oké, okay. We gaan erop wachten en binnenkort meer over de nieuwe plaat die op 16 oktober gaat verschijnen van Lotte Walda. Hoe gaat die heten, Lotte?
1: Het album heet Dandelion. En ik ga het presenteren in het Cultuurhuis waar ik toevallig nu ben.
0: Oh, dat is heel toevallig. Cultuurhuis in Heerlen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, dus op 16 oktober ga ik het hier in de grote zaal presenteren met 12 muzikanten. En dan kan je het album voor het eerst ook kopen op vinyl en op cd.
0: Wauw, dat is mooi zeg. 16 oktober komt hij uit, Cultuurhuis Heerlen. That's the place to be. Daar moet je zijn voor de albumpresentatie van Lotte. Ik ga Bright Soul draaien. Dank jou voor je tijd en heel veel succes met het ontstaan van deze nieuwe song. En straks met je nieuwe plaat, Lotte. Dank je wel.
1: Dank je wel. Nou, tot.

0: En dat was hem inderdaad helemaal. Pharrell Williams en Happy. Even kijken. Happy. Okay. Ja, rustig jij. Konden maar goed. Even kijken. Dit goed, dat goed. Het is even een stukje techniek waar we mee zitten, jongens. Konden maar goed, niks aan de hand. Pharrell Williams, Happy. Nou, Happy werden we in ieder geval van het liedje wat we daarvoor hoorden. In ieder geval Lotte Walda met Bright Soul. Wat een goede plaat, zeg. Goede dansplaat. Leuk om met haar te praten. Een hele andere soort muziek wat ze gemaakt heeft. En dat getuigt nu deze nieuwe single als voorloper van de nieuwe plaat. Haar album verschijnt dus. Dandelion. En dat komt uit op 16 oktober aanstaande. Over Pharrell gesproken. Afgelopen vrijdag dropte Beyoncé eerst ineens een nieuw album. Met een aantal liedjes opnieuw in een nieuw jasje van Beyoncé, die we kennen natuurlijk. En er staat één liedje op dat album. Dat is een nieuwe plaat, geproduceerd door Pharrell. En die klonk dan zo. Weet je, tussen Prince en Pharrell zit het in, lijkt wel, hè? En zo heet hij dus ook. Can I Watch You? Pharrell Williams en Beyoncé. Dat is wat de afgelopen vrijdag uitkwam. En ik wil het je toch even een stukje laten horen. Vrienden, smakelijk eten als je aan tafel zit. Zo dadelijk de Pointer Sisters. En wat wil je horen qua telefonie? Hè? De nieuwe iPhone komt uit. Ik zou je nog een roundup geven. Ga ik zo dadelijk even doen. Vanavond wordt de nieuwe iPhone gepresenteerd. Vanaf 7 uur gaat Apple live. De iPhone 18 Ultra. €2300 gaat die kosten. Oké. En als je een liedje kent of weet wat te maken heeft met telefonie, iets waarvan je denkt, nou, oh, dan denk ik aan die plaat. Wat zou je dan graag willen horen? Geef dat even door via radio.bnt.nl. Kijken wij eventjes voordat Duncan zo dadelijk de headlines met je doorneemt en Robert Vriese bij de ANWB in Den Haag je gaat vertellen wat de actuele verkeerssituatie is. Zeker nu met die 24-uur staking van het OV. Kijken we eerst even naar het weer. Een regenachtige dag vandaag met hier en daar een klein beetje zon. Zware windstoten ook, een graad of 19. Morgen laat de zon zich wat meer zien, wordt het ietsje pietsje warmer, 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging, nasleep van een ongeluk, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Waardenburg 13 kilometer file. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Rijdt al langzaam over 27 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Daar staat 7 kilometer file bij Hank. Met een kwartiertje vertraging. Dus wat drukker op de A27 vanwege omrijders voor de afgesloten. De lange file op de A2. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat de file bij Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het was Flair en Door het oog van de nacht. Ja, dat is een lekker liedje. Een beetje à la Golband. Daar lijkt het wel een beetje op, toch? Leuk liedje. Happiness van de Pointer Sisters daarvoor. Die hoor je ook niet zo vaak. En daarom is deze des te lekkerder een keer. Vrienden, ik neem even een roundup met je door. Want we hadden het over de presentatie van de nieuwe iPhone. Vanaf 7 uur live op Apple te volgen. De iPhone 18 Ultra. En ik heb je gevraagd om liedjes aan te vragen die te maken hebben met telefoon. Om dit een klein beetje te vieren. Er komen wat dingen binnen. Ring Ring van ABBA. Ring Ring Ring van De La Soul. Telephone, Beyoncé en Lady Gaga. Dat is leuk. Mr. Telephone Man van de New Edition. Oh ja. Hey. Dat is inderdaad leuk. Tijd niet gehoord. Bobby Brown zat daar zelfs nog in. En we kijken. Telephone Baby van John Spencer. Echt waar. Als je zelf nog een ander idee hebt. Een liedje wat te maken heeft met telefoon. Omdat de iPhone gepresenteerd wordt vanavond. Kom maar even door. Laat van je horen via radiobnt.nl. De podcast.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube of radiobnt.nl/podcast. Staan er een 111 online en we draaien dan straks Bright Soul van Lotte Walda. Met Lotte heb ik ook een podcast gemaakt, 2 jaar geleden. Over haar laatste album in 2024, maar ook over wie is Lotte Walda. Dus als je dat liedje hoorde er straks Bright Soul en je denkt, hey, ik wil meer over die zangeres weten, nou dan check de podcast met Lotte Walda. Leuk, interessant gesprek met haar gehad. Ze is een beetje vrije geest, heeft ze, creatief. Maar een absoluut goede zangeres. Dat is een aanrader, die podcast. Dus die zou ik je even willen tippen. Volg de podcast, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials, dan maken we er een sneeuwbaleffect van.

zo dadelijk nog een leuk nieuwtje, althans voor blinden. In Engeland is er een leuke uitvinding gedaan. Kom ik zo dadelijk heel even op terug. Dat is wel mooi. Ik vind het wel een goede ontwikkeling. En misschien jouw favoriete telefoonliedje op de radio zo dadelijk naar Boston van Stella Lefty. Grote hit op dit moment. Net als Ella Langley trouwens. Met Choose in Texas natuurlijk. Maar er zijn meer leuke liedjes van Ella Langley. Smakelijk eten, de middagshow in de regen op Radio BNT uit 85. Madonna en Material Girl. Ja.

Lefty en Boston in de middagshow op Radio BNT. Ik had het nog even met je over een nieuwtje uit Engeland. Voor blinden is dat zeer interessant. Op het moment dat je zwanger bent, dan kun je een echo laten maken, dat weet je. En dan zie je dus op de echo, zie je het kindje, dat er alles een beetje op en aan zit. Of je het allemaal heel duidelijk ziet. De voorkant lijkt weer op de achterkant en zo. Zeker zo'n echo, dat is allemaal, ja, allemaal heel pril. Maar voor blinden is er nu iets ontworpen dat ze er een beeldje van maken, van de echo. Dus dan kun je het ook voelen. Ik weet niet of dat met 3D is. Het zal ongetwijfeld zijn, maar dat is wat het in Engeland is. Dus ik vind dat wel een mooie uitvinding. Ik wou hem even met je delen. Interessant. Ja, dan. De iPhone 18 Ultra wordt gepresenteerd. Vanaf 7 uur gaat Apple Live. Kun je het allemaal gaan volgen. Apparaat gaat €2300 kosten. Goedemiddag. En ik heb je gevraagd wat liedjes aan te vragen die te maken hebben met ja, met telefoon bijvoorbeeld. En ik heb net al een klein beetje een round-up gedaan. En ja, er komen nog steeds meer leuke liedjes binnen. Hello van Adele komt binnen. Jos stuurt Hello van Lionel Richie. Ook een hele leuke. Hold the Line van Toto. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik noemde hem net al. En eigenlijk vind ik die toch wel leuk. Want die hoor je bijna nooit meer. En daarom is het des te leuker om deze misschien dan toch even te doen. Bobby Brown zat erin. Die heeft er een klein beetje voor gezorgd, als ik het zo mag zeggen, of beschuldig ik nu iemand vals, dat Whitney Houston de vernieling inging. Want ja, was haar mannetje natuurlijk. En er zat in een bandje die in 1983 een hitje scoorde met Candy Girl. Dat was een top 40 hit, een aardige top 40 hit moet ik zeggen. En dit liedje kwam daarna en die vond ik wel toepasselijk. Dankjewel Ludo voor het doorsturen naar radiobnt.nl. De new edition, Mr. Telephone Man.

Brown, die klinkt nog eigenlijk heel erg jong. Waren nog hele kleine jongens, toen van een jaar of 13, 14 in 1983. De nieuwe edition, Mr. Telephone Man. Is there something wrong with my life? Dat was de vraag. In het kader van de presentatie van de nieuwe iPhone. Dus vanavond vanaf 7 uur gaat Apple Live. Kun je het allemaal gaan volgen. Vrienden, dit was hem de middagshow voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Als je ons wilt bereiken, kan dat 24/7 via radio bnt.nl. Geniet van de avond van BNT. En morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreutzer je in de ochtendshow op BNT tussen 7 en 10. Dan tussen 10 en 4 de werkdag met Tim van der Weerde en Duncan Frusje. Om 4 uur is er weer een nieuwe middagshow. Die van donderdag. En dan gaan we ook weer inspelen op de actualiteit. Gewoon omdat het kan. Hey, leuk dat je geluisterd hebt. Doe dat morgen weer. Laat ik je alleen met Paul Jan.

0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
7: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden.
11: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald aan zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broenen spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: Bijbel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
4: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de €80 per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het aantal afgegeven woningbouwvergunningen in Limburg is in de eerste 5 maanden van dit jaar gedaald naar zo'n 1850. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Dit is een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande 2 jaar. Met deze cijfers lijkt de ambitie van de nieuwe gemeentecolleges om jaarlijks minimaal 5600 woningen te bouwen vrijwel onhaalbaar. Hoogleraar Dirk Broene spreekt van een traditie van overpromise en underdeliver, terwijl minister Boekholt O'Sullivan gemeenten oproept hun data te controleren op foutief geregistreerde projecten, valt te lezen vandaag in de Limburger. Een schapenboer uit Etten-Leuren is diep geschokt nadat 5 van zijn schapen zijn gestolen uit een weiland bij Prinsenbeek en ter plekke zijn geslacht. Dagenlang werd gehoopt dat de dieren waren ontsnapt, totdat de boer een bloedig slagersmes vond op de dam en in omliggende sloten schapenkoppen zag drijven. De daders hebben vermoedelijk alleen het vlees meegenomen. De politie onderzoekt de zaak en heeft het aangetroffen mes in beslag genomen voor sporenonderzoek. En sinds de invoering van het landelijke vuurwerkverbod op 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten om de import van illegaal vuurwerk te stoppen. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout staat er een grotere organisatie paraat dan ooit tevoren en wordt er intensief samengewerkt met de Belgische autoriteiten. Omdat de vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van georganiseerde drugscriminaliteit vertoont, richt de politie zich op het vroegtijdig onderscheppen van grote partijen voor de jaarwisseling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
3: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Amerikaanse hulporganisatie Americares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: is de nieuwsupdate.
1: FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek, en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten, nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van €1,70 gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de €2300 en €3800 gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: 2.
1: Tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen.

0: sluitmink.nl/business.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmink Dagstuin.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa staat